0: Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid. Voor het voorbereiden van al jullie werk van de afgelopen weken hier vandaag. Mijn groep en ik hebben gekozen voor Iedereen is Dood Behalve Wij, van Ben Zegers. Dit is niet een gebruikelijk monument. Het roept de vraag op of het überhaupt wel een monument is. De manier waarop we begrijpen wat wel en wat geen monument is, kan worden verbreed. Het analyseren van de kunst van Ben Zegers dat hier voor de markthal staat, ondersteunt deze bewering. Iedereen is dood behalve wij bevraagt een monumentale typologie. De manier waarop dingen typisch zijn. Eén gedeeld idee over hoe dingen onder een bepaald begrip worden herkend of geclassificeerd. Iedereen is dood behalve wij is alles behalve typisch en kan zowel positief als negatief geïnterpreteerd worden. Het onthoudt het verleden en zijn mensen. De markt, de koper, de verkoper en de gemeenschap. Het was een interessante uitdaging voor ons om te landen en ons te concentreren op een enkel begrip voor wat de echte betekenis of het verhaal achter het kunstwerk is. Terwijl we aan onze gidsen werkten, werd deze uitdaging duidelijk. Door ons verschillend onderzoek, interpretaties en interesses te combineren, schetsen we de context. Markeren we waar en waarom we vandaan komen, vanuit welk gezichtspunt dan ook. Of dat nu koloniaal is, of het gebruik van kunst om onze emoties vast te leggen voor de wereld om ons heen. De noodzaak om onze persoonlijkheid en ons verleden te rechtvaardigen. Was een gemeenschappelijke grond die we hadden binnen onze interesses en ons onderzoek gidsen. Als publiek zijnde zouden we je graag willen vragen om na te denken over ons onderzoeksvraag. Waarom voelen we behoefte om te markeren dat we hier waren?
1: Tothom és mort llevat de nosaltres. Un títol fort per una obra pública aïllada que passa desapercebuda. Una obra que mostra la necessitat que tenim la societat de l'Oest de marcar i justificar amb peces físiques d'on venim. El meu parer és que sentim aquesta urgència per definir puig que estem completament desarrelats i desarrelades. Estem recordant un moment en què treballarem junts amb la Terra, un lligam que fa temps hem perdut a causa de la nostra cobdícia. Jo vinc en part d'una gent, una terra fetxenda i recalcitrant. La meva llengua ha sobreviscut per damunt de tot gràcies a l'Església i la noblesa. És una llengua prestigiosa, com la ballarina de Degas, una de les referències de l'obra de Zegers. Prestigiosa com l'acte d'escriure la història de manera imparcial, el privilegi d'arxivar, de promulgar la nostra persona, de dir qui som i què hem fet per arribar a l'actualitat. La facultat d'editar la història. Pot ser pel fet que sóc forastera, però em sembla una manera aliena de commemorar un mercat i un poble. Recordem d'on venim, fem-ho amb dignitat i intenció, tenint en compte també el present.

0: Right, ik hoorde een gekke tune net, man. Een Gers Pardoel Rage remix. Ik denk dat je wat uit te leggen hebt, maat.
1: Ja, maar het heeft sowieso echt een hele, hele grappige, iconic story eigenlijk ook wel. Was, ik denk dat er misschien 2 jaar geleden zo was het ooit dat Gers Pardoel toen gewoon foto's had online. Met kapot veel Rick Owens drip, je weet toch. Hij was helemaal opium, je weet toch, in die model. Dus ik en mijn mattie Jeffrey hadden gewoon een soort bedacht van, je weet toch, ik neem je mee op een rage thing gooien, zeg maar. Dus ik had ooit een mashup gemaakt, volgens mij, van een pokoe van Cardi, ik weet niet meer precies welke, en ik neem je mee. Die op TikTok gegooid, ging best wel viraal, mensen genoten ervan. Maar het werd een beetje uit de hand gelopen, uiteindelijk. Want toen kwam ik ook in contact met Ger, samen met mijn homie Jeffrey. En toen ging hem eigenlijk gewoon een beetje coachen van, yo, doe gewoon dit, doe gewoon deze moves, doe dit erna. En toen uiteindelijk kwam Joost er ook bij, Joost Klein. Die heeft hem ook nog een beetje creative direction gegeven. Heeft ook de cover gemaakt van die track toen op dat moment. En uiteindelijk was die ik reed niet mee, Rage version is van Flancy en Cured. We hebben hem gewoon geproduceerd. Hij is naar Rotterdam volgens mij gekomen bij die guys. Hebben in de studio gezeten. Hebben die version geflipt. Was voor een korte tijd online. En zelfs ik moest hem even weer deep diven zoeken waar deze versie was. En ik heb hem gevonden ergens diep in de vault. Dus man, dat is een crazy story, man. En Gers is mijn guy ook nu, man.
0: Gekke lore, man. Gekke lore.
1: Gekke lore.
0: Hi, mooi typologisch feitje, man. Hey, wij doen iedere maand een rubriek. Misschien heb je er al van gehoord. Het heet Cooking of Cooked. Het is pretty easy. Iedereen neemt een tune mee waarvan je denkt, dit is kapot hard. En dan de dag erna luister je hem nog een keer en denk je, dit is kapot werk, man. Ik kan deze niet op AUX zetten. Een soort van eentje die wel in je oortjes gaat, maar op AUX niet helemaal.
1: Precies.
0: Je gaat hem aan ons tonen. Je mag ons zo vertellen wat het is voor je hem gaat spelen.
1: Zeker.
0: En dan gaan een van ons gaat raten of die cooking is of cooked. Ik denk, de eer is aan Kai.
1: Yes, sir.
0: Dus wat heb je voor ons?
1: Ik was ooit op Instagram, volgens mij. Het is ook gewoon freestyles van zo'n guy, maar je gaat het zometeen ook horen aan zijn stem, zeg maar. Ik ben benieuwd wat jullie, zeg maar, denken uiteindelijk van, je weet toch, wat voor type guy hij is. Maar ik zag hem en ik dacht van, yo, dit is niet serieus, man. En het is een andere track dan deze. Want uiteindelijk ben ik dus een beetje fan geworden, je weet toch, wanneer je gewoon iets eerst misschien niet hard vindt, maar over tijd begint het op je te groeien. Ik had dit met deze guy. En op een gegeven moment deze track kwam uit en ik dacht, shit, man, ik vind hem eigenlijk wel hard, man, stiekem. En ik weet, mensen gaan denken, what the fuck? Ik zie je aan het rappen, maar ik ben op een punt gekomen dat ik hem kan verstaan.
0: Hoe heet die guy? Hoe heet die track?
1: Hij heet Max Snoop. En de track heet, Ooh, we, I'm about to stop drinking.
0: Let's go.

0: Kai, je hoort het, man. Wat zeg je? Cooking of cooked?
1: Cooking, definitely.
2: Yes! Yeah, we cooking with this one.
3: No. Geen twijfel mogelijk.
2: Geen twijfel. Ik ben blij, man. Want uiteindelijk, weet toch, deze muziek, ik weet, is niet voor iedereen. Je weet toch? Als je into Jala rap bent, om het zo te zeggen.
4: Ja, dat is
2: snap je? Als je into Jala rap bent, laten we linken, man. Maar je weet toch, het liefst, we cooking right now, man. For sure, for sure. Gaan we gewoon door, man, met de set. Thank you all for having us. Je heet toch Trapology? Trapologie.
3: Yes,
2: Trapology.
3: Sir. Mag allebei.
2: We in the building, man.

0: Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo. Hallo.
2: Hey. Hey. Hallo.
0: Hallo.
3: Dit is Dr. Klangendom. En we hebben een nieuwe jingle. Dit is de nieuwe jingle van Dr. Klangendom. Meteen al. Dr. Klangendom. Dr. Klangendom.

Hallo, hallo. Het is donderdag 17 september en je luistert naar Resister Radio. En ik ben Suzanne Koopman. En het is super regenachtig buiten. Het is best wel koud. En het is gewoon heel zielig buiten. Dus ik dacht, ik heb zelf wel wat, wat lichts nodig. Wat dreamies. Iets waar je heel goed op kan ontspannen en op kan dromen. En ik dacht toen ik deze radioshow aan het samenstellen was, was eigenlijk mijn vertrekpunt. En een hele bijzondere vrouw, een artiest. En zij heet Fei Wong. En in China is ze hartstikke bekend. En in wat meer westerse landen werd ze vooral bekend door haar rol in de film Chungking Express. Bij Ai Weiwei. Of Carwei, sorry. Nee, Carwei. Oh my god. Anyways. En waar was ik gebleven? Oh ja, en Wong, zij is dus een zangeres en een actrice en ook een enorm stijlicoon. En ik luisterde vroeger wel vaak naar haar nummers. En vooral eerst maakte ze veel wat we noemen kanto-pop. Dus Cantonese pop uit China. En haar eerste beginnende albums hebben vooral die sound. Daar gaan we zo ook even naar luisteren. En ik vind haar wel een coole vrouw, omdat zij in de kantopop wereld eigenlijk doorbrak als een van de eerste vrouwen. Het werd vooral gedomineerd door mannen. En ja, zij bracht daar toch wel verandering in. En daarnaast heeft ze ook nog eens een hele mooie stem. En het is ook wel iets anders, omdat ik hoor het hier gewoon niet zo vaak. Muziek uit die regio. Dus ik dacht, het is wel leuk om eens een keer te laten horen. En dit is dan een lied van haar. En het heet, het is vertaald. Het zijn allemaal Chinese tekens wat ik niet kan lezen. Maar ik heb het gegooid door Google Translate. En het heet Clarinet in the Quiet Night.

Ja, dat was Fei Wong met een Fan Le van haar album Fu Xiao. En dat betekent in het Mandarijn, betekent dat anxiety. Want wat eigenlijk wel leuk is om te vertellen is dat... ja, je hoorde best wel verschil tussen haar dat eerste nummer van haar, wat ik liet horen, en het tweede nummer. Want eigenlijk daartussenin, zo rond 1994, toen had Wong zoiets van... ja, ik ben eigenlijk wel een beetje klaar met die kanto-pop en al die conventies en regels. En ze wilde eigenlijk wat andere geluiden eigenlijk laten horen. En toen liet ze zich heel erg inspireren door muziek uit de UK en Ierland en Schotland. Met name de Cranberries en ook de Cocteau Twins. En de laatste was ook een cover van de Cocteau Twins, Tranquil Eye. Misschien herkende je het wel. En dus dit album waar dit nummer van afkomt, dus heeft ook veel meer dat shoegazy, dat dreampop, heel etherisch. En dat vind ik eigenlijk wel heel, heel vet aan. En heel vaak zingt ze ook helemaal geen woorden die bestaan. Blijkbaar doet ze ook gewoon haar stem echt als instrument gebruiken. En ik dacht het is wel leuk om dan ook wat nummers van de Cocteau Twins te laten horen. En ook een samenwerking tussen hun. Tussen Wong en de Cocteau Twins. Want de Cocteau Twins die pikte eigenlijk die cover op van Wong. En ze dachten, ja, dit is wel echt heel vet. Want heel vaak begrepen artiesten niet echt hun muziek als ze het coverden. Althans, dat zeiden ze in een interview. En toen hoorden ze Wong's interpretatie van hun nummer. En toen dachten ze, ja, dit is wel vet. En ook, ze zagen haar in Carwise film. Dus daar zijn ze samen gaan werken. Dus wat ik nu ga laten horen eerst is Crushed van de Cocteau Twins. En daarna een nummer van Wong en de Cocteau Twins. Called Serpent Skin.

Ja, dat was Gala van Mazzy Star, die als laatste horen. Zij zat, zij was ook van het eerste nummer, maar dan onder haar echte naam. En even kijken, daarvoor hoorde je een Nederlandse shoegaze band, Resplandor, met het nummer Solar. Ik dacht, het is ook wel leuk om misschien even te kijken naar wat er in Nederland zoal aan dit soort muziek is. En ook trouwens Mazzy Star. Ik vind haar een hele mooie stem hebben. En even kijken, wat zullen we nog meer gaan luisteren? Misschien blijven we nog wel even bij Mazzy Star voor een nummer. Ik heb nog wel een leuk lied van haar. Mary of Silence heet het. En misschien gaan we daarna wel even naar iets meer afwijken van dream pop en shoegaze. Eens even kijken wat ik in de doos heb. Alright.

een geweldige band, Le Tigre. Eerst met Mediocracy Rules en dan met laatste nummer Get Off the Internet. Ik vond het wel een mooie boodschap. Get Off the Internet and Destroy the Right Wing. Ben ik het helemaal mee eens. Ik dacht, eigenlijk is dat een hele mooie afsluiter. Maar ik heb nog ongeveer 5 minuten te gaan. En ik dacht, kunnen we even weer unwinden met nou, waar we ook een beetje zijn begonnen. En ja, ik vind dat het zo leuk met die radioshows, dat je ook een beetje kan voelen van oké, waar heb ik zin in en wat voor sferen heb ik behoefte aan. En met die tonen kan ik gewoon nu hier ja, de ruimte vullen. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg fijn. En misschien is het volgende keer wel weer snoeihard punkmuziek. Of ook misschien weer een genre wat buiten mijn comfortzone zit. Who knows? Nou, daarmee ga ik afsluiten. En volgende keer is het weer Mariette van Resister die de radioshow gaat doen. Oké, nou nog een hele fijne dag. En tot snel.

0: Moest jij dat echt zo nodig vragen? Waarom deed jij haar zoiets aan?
1: Ik weet het best, het is mijn schuld dat ik te vroeg met je moet trouwen. Maar voor het genoeglijk nestje bouwen had de natuur toch geen geduld. Het was zo'n zachte nacht in mei, maar ga dat maar eens expliceren.

0: Hopla!
1: Als je fruit eet, krijg je wormen, van veel wassen word je kaal. En als straks de bom zal vallen, nou dan gaan we allemaal. Kattenharen zijn vergiftigd, geef geen zoentjes aan een hond. Keer nooit je rug toe naar een homo, want dan zit die aan je kont.

0: Watch! Waza!
1: Als je schil kijkt en de klok slaat, blijf je heel je leven schil. Als je zout morst, krijg je ruzie en betaal ik niet te veel. Loop nooit onder langs een ladder en op wijze staat een jaar in onder bomen staan. Bij onweerschouwt een levensgroot gevaar. Als je ouder wordt, dan komt vanzelf de generatie kloof. En wie vloekt gaat naar de hel van masturbatie, word je doof.
0: Wat?
1: Van masturbatie.

0: Watch! Wafa!
1: Vrijdag 13 blijft gevaarlijk, van veel lezen word je blind. Trouw je met je achternichtje, krijg je een ongelukkig kind. Als ik maar geen lekke band krijg en stink ik niet uit mijn mond, ben ik niet te laag, verzekerd dokter, ben ik wel gezond. Van tomaten.

Iemand vroeg mij laatst, wat vind jij het mooiste bouwmateriaal? En ik dacht aan deze tijd en ik dacht gewoon beton.

Ja, Nigel, ik hoop dat je happy bent met je 70 miljoen. En deze is voor jou. England is a bit.

Ja. Dit was de klusjes, man. En next up in line. Sunny Sky Irish. Hij gaat het nog een keer zeggen. Dankjewel. Komt-ie, jongens. Yeah.

0: Bij ons draait alles om techniek en teamwork. Als monteur werk je met...
1: Warm Radio. Advertisement. Sponsored by Albert Heijn.

0: versus digital.
1: Je ligt weer naakt op het dak. En je luistert naar Pattepoe Action. Action. Het radioprogramma voor de snob. Action. Het programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action. Voor gekke mensen. Voor mooie mensen. Voor gezellige mensen. Ja, want Pattepoe Action is namelijk echt het radioprogramma voor jou. Met kunst, gezelligheid, dingen die interessant zijn, die leuk zijn, en prettig, en aangenaam, en goed te doen. Maar niet heus hoor, er zijn geen dingen hier, er is alleen muziek. Muziek, muziek, muziek hier bij Pattepoe Action. Action. Brazilië, 1968. Tomze, nou buzinje, que eu estou paquerando.
2: 7, 4, 5, 6, 7, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,

Wanted by Authority was dat, van de Offenders natuurlijk. Hoorde je meteen die geweldige hardcore punkband uit Texas. Van de demo 1983, ook al zoveel van gedraaid. Maar deze dus kennelijk nog niet. En het is eigenlijk allemaal even prachtig. Wanted by Authority, ook altijd actueel. En daarvoor Tom Zé, echt iemand van de Tropicalia-beweging van Brazilië. Ik heb me eigenlijk, kwam ik achter, nog nooit een nummer van hem gedraaid, omdat ik hem... Ja, ik vind hem een beetje te cerebraal. Het is heel om die tekst, allemaal heel intellectueel. En ook irritant. En de muziek vind ik eigenlijk, ja, is wel gek. Maar ja, goed, ik ga nog eens goed graven of hij niet ergens toch nog een nummer heeft dat best wel leuk is. En dan kunnen we misschien meer Tom Zé draaien. Hier bij Patapoe Action. Dit was uit 1968. Nou, Buzinje Ki Eu Esto Pakirandu. 1968, dus van zijn eerste LP. Een enorm stereo en ik wil natuurlijk kijken of er een monoversie van zou kunnen bestaan. Maar dat is allemaal, komt een andere keer. Als het op mijn pad komt, zullen we maar zeggen. Dan gaan we nu vlug over naar Willeke Alberti. Ook iemand van wie ik nog nooit iets heb gedraaid hier bij Patapoe Action. En dat kan natuurlijk niet langer zo blijven. Spiegelbeeld, dat is natuurlijk haar grote hit uit 1963. Is haar tienertijd voorbij? Want ze gaat trouwen, geloof ik. Hè? Ben ik nu 20? Nou ja, goed. Is het waar? Ze is volgens mij uit 43 inderdaad. Nou ja, ik ben er in. Dit is nu Toen je me kuste. En Then He Kissed Me. Or Then She Kissed Me. Ligt aan welke versie je prefereert. Beach Boys hebben een mooie. Maar hij is geloof ik van de Crystals of zo'n soort band. Maar goed, in het Nederlands. Aan de achterkant van Spiegelbeeld. Dat is natuurlijk veel leuker. En intussen ben ik erachter gekomen dat ze ook een paar leuke rock'n'roll liedjes heeft gehad. Nog voor die tijd. Dus dat komt later. Toen ze echt nog 15 was en zo. Dus ook een kindsterretje eigenlijk. Willeke Alberti. Toen je me kuste. Nu komt het. Ik zie alleen dat Wanted by Authority van de demo 1983 van de Offenders duurde maar 59 seconden. Dus daarom moet hij eerst nog een keer worden herhaald. Patapoe Action.

UVC, UVC, met het nummer UVC. Dus dat vind ik altijd interessant. Dus hun bandnaam ook nog eens als titel gebruiken. Dat wil dan iets zeggen. Denk ik altijd dat dit is de muziek die zoals we dat willen maken of zoiets. Uit Amerika. Was het niet Sal Mineo die dat heeft gedaan? Geproduceerd door Lenny D. Voor Industrial Strength Records. Dat. Daarvoor, toen je me kuste in een mysterieus stereo. Het zat op Favoriete Express. En dat is allemaal op een of andere manier in heel extreem stereo heruitgegeven. Terwijl dat nooit in stereo is geweest. Of hebben ze misschien in der tijd al een stereo mix gemaakt voor eventueel latere opname op een stereo LP of iets? Of.

Dat moet ik nog eens uitzoeken waarom dat is. Want het is helemaal niet subtiel ook, dat stereo. Waarom hebben ze niet gewoon mono gelaten? Nou, dat zijn allemaal vragen. Op zoek naar antwoorden. Daarvoor nog de herhaling van Offenders. Wanted by Authority. Demo 1983 uit Texas. Nu, je leeft in het nu en je luistert naar Patapoe Action. Muziek met fuzz effect op de gitaar. En ook een snoeihard orgel trouwens in dit geval. De band heet Purple Canteen. Met het nummer Brains in My Feet. Stel je voor dat je hersenen zich verplaatsen naar je voeten. Dat moet je natuurlijk niet aan denken. Maar hij moest er dus wel aan denken. Hij heeft er een lied over gemaakt. Het zijn eigenlijk drie stukken. Drie stukken met zang. En daaromheen zit keihard orgel en snoeiharde fuzzgitaar. Dus dat is ontzettend goed. En heel erg mooi. En het is uit 1969. Dat hoor je ook aan het soort van fuzz. Het is geen ondersteunende plastic fuzz. Maar dit is echt meer zo'n soort schuurpapier voor de binnenkant van je schedel, zal ik maar zeggen. Purple Canteen, Brains in My Feet, 1969. Patapoe Action.

SMB Music Band met de Stiko Pepewata op voorzang. Mikoloku. 2019, SMB Music Band. Stiko Pepewata op voorzang. Mikoloku. En daarvoor Purple Canteen met het indringende Brains in My Feet. 1969, met een hele zooi fusgitaar erin. Dat is dan ook weer geweest. Nu vlucht naar wat experimentele popmuziek, zal ik altijd maar zeggen, van rond 1980. Een goed voorbeeld is natuurlijk Der Plan, van wie we al bijna alles hebben gedraaid. Nee hoor, maar best wel veel. Maar nog niet uit de film Die Letzte Rache. Die is uitgekomen in 83, als ik me goed herinner. Der Todesmonoloog. En dan verwacht je een soort lange monoloog. Nee, dit zijn 3, 4, 5 stukjes muziek. Meestal instrumentaal en ook iets met spraak. Maar de doodsmonoloog, ik moet nog een keer beter luisteren voordat ik die eruit vis. Maar het is helemaal niet erg. Jij vist het er waarschijnlijk wel uit. Je vist het uit en je luistert naar Patapoe Action. Nu Der Plan, Der Todesmonoloog uit de film Die Letzte Rache, 1983, Patapoe Action.

Ja, het is wat. Lee Scratch Perry hoorde je daar in actie. Denken we. Het was Mean and Dangerous uit 1970. De eerste van de drie die je hoorde was Mean and Dangerous van de LP Best of Lee Scratch Perry and the Upsetters. Deel 2, dat is de mono uitgave. En er is een stereo uitgave uit 1970, Many Moods of the Upsetters, met een split stereo versie waar je echt verschillende instrumenten op verschillende hoeken hoort. Die hebben we al lang gehad hier bij Patapoo Action. Net als de toast versie van Javil, The Bump en Stand By Me van de Inspirations, geloof ik. De echte vocale versie ervan. En dan blijven er allemaal versies over. En nou ja, omdat ik elke week drie verschillende versies van hetzelfde ritme van Lee Perry wil doen. Ja, de spoeling wordt dunner, maar er is toch nog heel veel. Dit was dus, om te beginnen, dus de mono versie van dat nummer uit 1970. Dan heet het opeens Sign of the Times, Take Two. Dus is een andere take van dezelfde studio sessie die ook dat eerste nummer heeft opgeleverd, maar dan deze hebben ze niet uitgekozen. En daarvan hebben we trouwens ook al take 7 gehad. En waarom het dan opeens Sign of the Times heet, ja, en niet gewoon Mean and Dangerous, hè, dat snapt dan ook niemand en ik vooral niet. Maar ook wat we zojuist hoorden is uitgekomen in 1981, Scratch Attack in Amerika, Brad Osborne. Met Clock Tower Records heeft dat uitgebracht, een verzamelplaat van de nummers van Lee Perry. Maar dan is het opeens Val Bennett en die Upsetters A Serious Joke. Nou ja, dat is het dus zeker niet. Want op die plaat uit 1970 staat ook gewoon A Serious Joke van Val Bennett en die Upsetters. Het is een heel ander nummer. Dus ze hebben zich vergist in 1981 bij het maken van of het overnemen van die tracks. In de titel. Want dit is het gewoon niet. Dit is niet de Serious Joke en het is niet Val Bennett. Ja, wel die Upsetters dan. Dus die vergissing sleept zich voort. En dat is heel jammer. En wat daar dus is gebeurd ook, dat ze een soort extra echootje op die toeter hebben gezet. En ook iets met stereo. En dan niet dat prachtige, of nou ja, dat volkomen duidelijke gespleten stereo van sommige instrumenten daar, andere daar. Maar meer zo in de pap, zeg maar. Dus gelukkig hadden jullie die heldere versies al gehad voordat deze gekke zogenaamde A Serious Joke, zogenaamd van Val Bennett en die Upsetters uit 1981 langskwam. Ook nog steeds een prachtig leuk melodietje en alles. Maar ik denk dat dit ritme niet meer terugkomt hier bij Patapoe Action. En voor deze drie versies van Mean and Dangerous hadden we nog die Der Todesmonoloog uit de film Die Letzte Rache, 1983, van Der Plan uit Duitsland. Je hebt wel eens gehoord van Duitsland en je luistert naar Patapoe Action. Nu vlug naar punkmuziek. Hoe klinkt dat ook alweer? In Brazilië was er een militaire dictatuur. Toch kwam daar ook punk. Eerst vooral onder rijke, verveelde jeugd. Zoals dat hoort, hè, zonder burgers geen punk. Maar goed, Olo Seco, een van de grote bands al meteen. Of nou ja, die werden al snel beroemd uit São Paulo. Dit is uit de oefenruimte 1982 en de microfoon doet het in het begin nog niet. Zij spelen hun prachtige Havera Futuro. Ja, en het geluid van die gitaar al, dat hele, die sound is natuurlijk onverbiddelijk en ongelooflijk punk ook. Dus dat, punk in Brazilië. Het begon ongeveer 80, 81, ook eerder al hoor, wat hele spaarzame dingen, maar de grote golf begon toen. Ondanks alle weerstand. Uit de oefenruimte 1982, Havera Futuro. Olo Seco, Patapu Action.

The Time Machine is de film waarvan dit stukken muziek aan elkaar geknipt, ook bedoel ik, aan elkaar geplakt natuurlijk, door een fan, anonieme fan, heeft het tot één suite aan elkaar gejast. Film uit 1960. De muziek werd gemaakt door, of geschreven, of gecomponeerd, of gedirigeerd door Russell Garcia. The Time Machine, Russell Garcia, 1960. Daarvoor Gaumont British News, the Royal Navy's newest aircraft. En dat was een Blackburn YA-1, Blackburn Firecrest, single engine, single seat propeller, naval strike fighter met opklapbare vleugels. En hadden ze dan in die tijd ook al, hoe heet die dingen, vliegdekschepen? Ja, dat moet dan wel, hè? Of deze gewoon interessant, zodat ze dan die vliegtuigen dichter bij elkaar konden zetten. Omdat die, nou ja, dat die vleugels omhoog konden. Hoe dan ook, bewapening afschuwelijk. Ook al in 1948, toen dit filmpje werd gemaakt. Vliegtuig is uit 1947, dus dat, ja, dat moet dan echt wel kloppen. Waarschijnlijk. Dus dat was eventjes voor, zeg maar, educatie. Daarvoor nog Odo Seco uit Brazilië. Havera Futuro. Uit de oefenruimte, 1982. En vanaf Brazilië in 1982 is het een korte stap naar carnaval in Bolivia in 2018. Giovanna Palma y la agrupación Carencia. En Giovanna schrijf je met J-H-O-V-A-N-A. Dus het is een Giovanna. Giovanna Palma y la agrupación Carencia. Traigo mis canciones. En het carnaval, ja, dat houdt dan ook in dat altijd dezelfde melodie wordt gebruikt. Die prachtig is, hoor, daar niet van. Maar nu begrijp je inderdaad, hé, dat is weer hetzelfde melodietje. Dat klopt. Vlug nu naar carnaval 2018 in Bolivia. Giovanna Palma y la agrupación Carencia. Traigo mis canciones.